is toch altijd voor mij aangenaam om te weten jij luistert samen met mij op een zondagochtend naar jullie tweede oudste radioprogramma in die land. Zo, ik zie altijd uit naar jullie saamkuier. Goedemorgen en baie welkom. Die openingsnet is een waar je gerust maar kan saamsing als jij dit ken. Dit is Soek in God je sterfte.

Blye Versekering is gespeel deur die Gracias Orkest en Sunjong Park en Subin Park op een klavier, almal van Suid-Korea. Die Engelse baritonse Thomas Allen sing nou God's Garden van die CD met die naam Songs My Father Taught Me. En dis juist sy bejaarde pa, Malcolm Martineau, wat hom op klavier begelei.

Dit was die Duitse kerklied met Freudenzart, gesing deur die Nederlandse contralto A.V. Heynes. En hier volg nou een van die vele weergawes van die bekende Then Sings My Soul, of dan ook How Great Thou Art. Dit is die koortoonsetting en verwerking deur Mary MacDonald wat ek vandag speel.

van de eeuwen komt aan het dansende stem. Ze zien noten van de mooiste melodie van ver. Als jij vanavond mooi kijkt naar die melkwegse spoor, zal je zien dat je in die wijlde lig je heel voor. Die verleden leeft daar achter, dus die toekomst rond. Van die dansende ster, met de

die Liebe ist an der Urwelt vorbei. Eine dappe liebe Welt, waren je moet gedei. Als die Flammen je lacht, naar die Liebe blij strief, zijn die Kerzen van gisteren, die tegen je lief. Je verliezen leeft ver achter, is je toekomst wat we. Voor die dansende ster, wat een lukkige ogenblik.

die lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij, zo lief. Dat die lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij.

is voor mij, lief is voor mij, zo lief. Wat lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij. Ik wil securiteit, comfort. Ik wil dit voel, zoals een kleine kind. Dat je lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij, zo lief. Dat je lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij, zo lief.

0: Die wolke was ook spierwit.
1: Daar kom in een gewee en kiewe kou.
0: Achter mij was daar een ander profeet met zwart kleren.
1: Daar oliege moa profeet tegen wat in jo.
0: Die engel het mij met mij dier de Heilige Geest gepraat.
1: Daar toen geloke kongawa ja ke Spiritus Santo.
0: En hulle het vir my gesê
1: dat
0: Jesus 'n vuur by die aarde stuur.
1: Dege konya dege yat etia Jesus at etia da ke oka e.
0: Maar daar is net een wat ons gaan red.
1: Da kona gea ti khanga e ye he akwa sam.
0: Deur sy verkondiging te luister. Terwijl hulle praat, sê die valse profeet dat hy die een is wat ons gaan red. Maar hy was verslaan deur die engele. En hulle het hom terug gestuur aarde toe. En verder het hulle gesê, nou gaan hulle my wees wie ons regtig gaan red. En die een wat ek gaan kry, gaan hy my ook vertel wie daai valse profete was.
1: Ta ehe yang uo yaunawa yehe akon hiwa ke yawa profete kwa teng teng.
0: Soos ek terecht kom aarde toe.
1: Da kaya duwe ke tia kha.
0: Kree ek vir John.
1: Ya ke wuna John.
0: Wat by se hy sit.
1: Yehe ke nga ya tchu.
0: En hy het vir my die naam van die valse profeet gegee.
1: Daar kon was een keer een juma profeti Jehova Mukuliwa.
0: Tavana kwedamka. Nguyomka anjashino. Emka darowa. Hambe anja eyata humke. Tuat a etia guyata. Ahamdi. Am dundu shokatia uwata. Kom amki. Drie engel na teha. Kyanimna. Kousa tesi avajeha. Nikomeha etama ata yosha. Kousa tesi ya. Tingoroshika. Teha. Kumporfiet mgurikom. Dush avajetama. Engel na. Nama. Engel, verskoning. Engel na. Twat na katinde kuyata. Takuno, kananta nga ha. Ancha yishi ama tse akam katmi kum keiki. Tamakano, twika mkum anja shino. Te akamiko. Kanwim kam kuiska ate keke. A kwa nasika ngita ngaya nimporfiet nguri koma anja kama anja sino tea kamiko tamakano ngama kama kwa koro engelna nama ngama kyarker na tanukom keisoka keke nja nako ngita ngaya. Takuno tia tawa kukuma, mama anjashino. Che mkarte a, amigo. Kui kama. Antishimo wa kukuma. Ngamati ya nga amago. Mamare am a, nguri profiete ma. John ma. Tato tia tainja kiari karate.

Welkom, ik heb Tini Tomam 56 gekomen op Radio XK FM. Ik heb een gitaar gekomen. Ik heb een gitaar gekomen. Ik heb een gitaar gekomen. Ik heb een gitaar gekomen. Ik heb een gitaar gekomen. Ik heb een gitaar gekomen. Ik heb een gitaar gekomen. Ik heb een gitaar gekomen. Ik heb een gitaar gekomen. Ik heb een gitaar gekomen. Ik heb een gitaar gekomen. Ik heb een gitaar gekomen. Ik wala mu giga ko ale gam ko kuma ti ga ti sa mu giga sa ga kisi kan ko ko wa ke ti wala ki chon da wali ha mu an wa program ki tan ge ta sa fitam da dura ti dira sa ga program akalu tam ki wala ni ma ti ge ke i chon

0: Tams do kumka kama exka FMCG do darade Riano Nduveta.
1: Thank you. Amen. Danke, Geliefde. Wonderbare. Kom maar zo man, nu kan je me, nu kan ik je. Nu ga maar zo man, dan kan ik je nu een kopje tapasture kunnen kopen. Nu een pasture, oké, daar kopen we.
2: Ah, ik kwam er niet. Toch wel voor de.

0: Kom sit, Frans. Dankie, pastoor.
1: Ons het jou en Sunny lanklaas gesien.
0: Ach, pastoor, die duivel het een bykie die oral begin kry.
1: Ja, mevrou Vermeulen het my so vertel.
0: En Sunny drink weer, pastoor.
1: Een vrou kyk op na man.
0: Ja, Sunny het begin neerkyk op my.
1: Jy nou terug by haar?
0: Ja, ek is, pastoor.
1: Het jylle gebid?
0: Sy is maar moeilik, pastoor, weet het.
1: Gaan jylle weer AA te kom?
0: Ja, dis die plan, as het reg is met pastoor.
1: Die Here se arms is altyd oop, broer.
0: Ja, pastoor. Pastoor, ek het lelik opgeneek, pastoor.
1: Wat het jy aangevang?
0: Dis die drank, en een dobbel. Ek dink ek het gesteelde goed verkoop en die sien wat my gehelp het. Hy het ook nou sommer net verdwijn.
1: Hey, broer. Hoe bedoel jy het net verdwijn?
0: Dat is een baie lang story, pastoor.
1: Het jy iets onwettigs gedoen?
0: Wel, ons het self voor een verkoop wat my gesteel is, pastoor, weet het.
1: Dis een saak wat jy met die politie moet bespreek, Frans.
0: Maar pastoor, ek moes nie vir hulle sê ek het gesteelde goed verkoop nie. Hulle is aan my opsluit en dan wat van Sunny?
1: Ek kan jou nie daarmee help nie, Frans.
0: Ah, ek sien. Daar is iets waarmee pastoor my wel kan help.
1: Wat ek hoor, broer?
0: Wel, dit is Rachel.
1: Jou dochter?
0: Ja, pastoor sien, sy werk by een vieslike nightclub.
1: Ja, klets het zoiets genoem.
0: Hy klets praat om by een pastoor.
1: Was jy al by die nightclub?
0: Nee, ek wil juist gaan, maar...
1: Jy vraag my om saam met jou te gaan, broer?
0: Dis wat ek vraag, pastoor. Pastoor sien ek nie kats om alleen na te stap nie, maar ek weet ek moet iets doen om my kind daar uit te kry, pastoor.
1: Ek kan nie by so'n plek ingaan nie, Frans.
0: Die Bybel sê, Jesus het in sulke plek aangegaan.
1: Ek is nie Jesus nie. Nou ja, God vergewe alle sondaars.
0: Sal pastoor net saam gaan, maar dan kan pastoor buiten wacht.
1: Wanneer wil jy gaan?
0: Maar ons kan vanavond sommer gaan, pastoor.
1: Maar goed. Ek sal jou vat, maar ek wacht buiten.
0: Kan pastoor nou vir my bid, asseblief?
1: Ja. Kom ons bid, broer.

0: Dit! Kom op jezelf!
1: Ja, maar Pieterke is lang al squat.
0: Ik wil met jou praten.
1: Kom maar binnen dan. Nee, nou, dat is wat.
0: Hij is vroegochtend al staan met Frans op.
1: Van wanneer af staan? Hij is zo vroeg op.
0: Die is weer vol plannen.
1: Ten goede of kwade?
0: Tijd zal leer.
1: Die droog die borden van me af.
0: Jij hebt Pieter breakfast gemaakt?
1: Natuurlijk eet ik.
0: Gezonde breakfast. Jij is bezig om te spoilen.
1: Nee, maar die arme kind is niks gewoon.
0: Waar zit ik die borden?
1: Los me niet daar aan de kant.
0: Ja, zo vrouw is het zijn baard afgeskeer.
1: Voor wat doen hij dat?
0: Ik moest zijn haar ook snij.
1: Hij lijkt zich nou meer mens.
0: Wat is jouw plan met Pieter?
1: Huh? Wat bedoel jij, wat is mijn plan met Pieter?
0: Je het laatst gedreigd, je gaat die welfare bel.
1: Ja, in het cel, als jij en Frans weer zo begin sank.
0: Frans het al voor een week klokje gedrink nie.
1: En jij, Sammy?
0: Huh? Je gaat niet voor Pieter van mij al wegvat, die kids.
1: Niemand gaat Pieter wegvat nie.
0: Ja, dat is die idee wat ik krijg.
1: Luister jij. Daai arme kind.

0: Morgen, Frans.
1: Ah, oh, inspecteur Versace.
0: Is hij bezig?
1: Ja, krap zo'n beetje in die tuin.
0: Oulijke groentetankie wat jullie hier.
2: Mij en Pieter kies aan de werk.
0: Nou, jullie boontjes lijkt mooi.
1: Ja, een beetje radijs, een beet ook in die grond.
0: Als je een groter tuin aanleidt, dan kan je hem ons verkoop.
1: Wel, klets het voor ons net die stukje gegeven om te plat.
0: Ik zie niet de haren gesnij. Waar is die baard?
2: Ja, inspecteur, tijd om gezag te wijs.
0: Je lijkt wij beter, Frans.
2: Oh, dank je. Koffiekie?
0: Nee, ik schrijf, dank je. Kom eens zit.
2: Ja, ja, ja. Sommige daar bij die... Haar die tuinstel, kom we. Zo, ja. En, wat bedankt voor jou en die wijk, inspecteur?
0: Dat is wat Nico. Je bezigheidsvernoot?
2: Ons is geen bezigheidsvernoot, alleen hij is een kant.
0: Niet wat hij mij laatst vertel het, nee?
2: Nou, ik heb de cellfoon er weer om gekoopt. Hij heeft het verkopen, maar dat was het.
0: Ja, ik ga nog uitvinden of dit gesteelde voornaam was.
2: Die voornaam was niet. Steeds in hulle verpakking.
0: Betekent niet, hulle is niet gesteel nie.
2: Wel, ek het nie meer die voornaam nie, inspecteur.
0: En die geld?
2: Alles gespend, so daar is niks bewijzen van niks nie.
0: Ja, op is net meneer. Slim vang sy baas. Ek sien hier oor die voornaam in die Frans.
2: Ja.
0: Jy het seker gehoor, Nikkie het weggeloop.
2: Ja, Pieterkie het soeis genoem, ja. Heel allemaal gekry.
0: Maar daarover kan ek jy nou uitpraat nie.
2: Is die verdamde lijkt hij daar onveilig terug, ik bedoel.
0: Nee. Nou, wanneer laatst het jy hem gezien?
2: Wel, kort na jy laatst bij mij was.
0: En dit was 2 weken terug?
2: Ja.
0: Correct?
2: Aha. Ik kan nie zo goed onthou nie met dit.
0: Nou, drank daar is my sy geheer aan.
2: Wel, ek is al 1 week lang droog, inspecteur.
0: En gaan jy dit zo hou?
2: Wat het met Nico gebeur, Lou?
0: Waar was jy verlede woensdag?
2: Ik kan niet onthou nie. Hoekom vraag jy?
3: Frans was hier met mij geweest. Ja. Ik zag
0: je. Goedemiddag, mevrouw Conradi. Ik besef is daar binnen in die caravan. So, jy sê Frans was hier geweest?
3: Die hele dag. Hoekom wil je weet?
0: Ik probeer bepaal wie Nico allemaal op die dag van zijn verdwijning gezien het. Dat is al. So, jy was hier samen met jou vrouw, Frans?
2: Ja, als ik niet hier was, was ik bij Gilse gat.
3: Nee, jy was hier. Jy was hier. Frans had niks met Nico te maken.
2: Die man probeert net uit van waar Nico is.
3: Ik ging jij hel om waar Nico is. Jij was in ieder geval slechte invloed op Pieter. Ja, ja. En op jou, Frans.
2: Ja, ja, ja.
3: Pieter het zelf gezegd. Je moet bij Moorman gaan horen waar Nico is. Hoor je? Hij heeft voor hem gewerkt.
0: Zo, jij kampeer hier mee daar bij die Groendam niet?
2: Al van verleden week af, hè?
0: Nou maar recht. Ik mag dat ook weer komen, Frans.
3: Nee, maar los ons niet uit. Krijg je mijn dochter weg?
2: Sam, moet nou niet zo met die man praten, hij is een polisman.
3: Ik kom snuffel hier rond van niks. Ik ga in.
2: Ja, ik is sorry daarvoor, inspecteur Versace.
0: Ik wil in een stadion met jouw zoon ook gezels.
2: Ja, maar ik denk niet, hij is al terug van die school af.
0: Ik zal weer draai komen maken. Lekker middag verder.
2: Sam, wat denk je doen jy?
3: Ik heb voor jou en Pieter gewaarsku om weg te blijven van die koaf.
2: Was jy waarvan het praat, nie? Jy het voor die man gelig.
3: Frans, kan jij onthou waar je laatst woensdag was?
2: Klinkt voor mij alsof Nico iets oorgekom het.
3: Jy promosie weet van niks.
2: Ek sal mos nie oor so iets lig nie, Sam.
3: Pff, dat is niks om weg te steek.
2: Ja, jy is recht. Ek denk maar net aan hoe Nico kie, arme leidie.
3: Hij heeft gezegd waar Nico is. Hij zo misschien is hij nog veilig.
2: Ah, ik hoop je is recht, son. Nou dat ik dingen wil recht maken en onze nieuwe blaadje omswaai, zoek ik hier nog problems. Nee.
3: Nou toe, laat ons recht maken voor je ei-ei-meetie.
2: Ga je samen.

Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arend van die Baai. Kom ons begin die program met hierdie 2017 lied van Tony Jackson.

Dit was Tony Jackson met Do I Ever Cross Your Mind. Vanaand se country program bestaan uit musiekversoeke wat ek via sosiale media en e-posse ontvang het. Soos hierdie van Hoyt Axton en Renee Almond, gevolg deur Caroline Depree.

0: Dit was Caroline de Pre met Nickels and Dimes en voor haar was dit Hoyt Axton en Renee Almond met hulle eie 1974 treffer Bony Fingers. Ons eie Gary Bryden het die snit ook in 1982 opgeneem. Kom ons luister nou na Dolly Parton as ook Don Williams.
1: Hello God, are you out there?

Dit was Don Williams met Where the Arkansas River Leaves Oklahoma. En voor hom was dit Dolly Parton met Hello God. Hier is Ronnie McDowell. En naam is dit Stonewall Jackson.

Dit was Stonewall Jackson met Waterloo en voor hom was dit Ronnie McDowell met All the Women. Kom ons luister nou na die 1952 snit van Slim Whitman.

0: Dit was Slim Whitman met Indian Love Call, wat vir die eerste keer in 1924 gesing is tydens die musiekblyspel Rosemary. Kom ons begin die tweede gedeelte met hierdie snit van die Highwaymen as ook Keep Moore met If I Was Your Lover.
1: An old cowpoke went riding out one dark and windy day.

Dit was Keep Mermaid, If I Was Your Lover. En voor hom was dit die Highwaymen met Ghost Riders in the Sky. Ek kon ongelukkig net die lewendige optrede weergawe van die snit kry. Jy kan ook saam kom kuier op my sosiale media platforms. Soek net vir Jacques Arendt op Facebook, Twitter, Instagram en deesdae ook op TikTok. Kom ek bederf jou nou met Seas Reyneke, as ook Keith Whitley en Laurie Morgan.

Dit was Keith Whitley en Laurie Morgan met Till a Tear Becomes a Rose. En voor hulle was dit Sias Reyneke met Sproetjies. Die meeste van vanaandse muziek is versoeke wat ek via sociale media en e-posse ontvang het. Ek hoop jy geniet vanaandse keuses. Hier is John Denver as ook Vanjie Koke.

0: Dit was Van Jy Koker met Barbara's Daughter en voor haar was dit John Denver met Some Days Are Diamonds. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagochende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van country klanke. Ek groet jou met Ellen Ladd, 18 Wheels and a Dozen Roses, as ook die instrumentale lied The Good, The Bad and The Ugly. Van my, Jack Arend, vlieg hoog, koningskind, en groetnis van Eddie Bay.
1: Charlie's got a gold watch, don't seem like a hoe.